U luisterde naar achtereenvolgens Offering en Charapare, uitgevoerd door Kayan Kalor op Kamache. Dat is een oud Persisch strijkinstrument met zo'n lange hals. En het Rembrandt Frerichs trio. De opname werd voor de VPRO en de concertzender gemaakt door Mark Broer. U luistert naar Concertzender Live met opnames gemaakt tijdens het Festival November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Afgelopen week vond alweer de volgende editie plaats en de VPRO en de concertzender hebben weer veel opnames kunnen maken. En voor wie reikhalzend hiernaar uitkijkt, ja, deze zullen in de loop van 2015 worden uitgezonden. Vorig jaar kwamen de Servische toetsenisten Sonja Lonkar en Andreja Pavlovic speciaal voor November Music naar Nederland. Onder de naam LP-duo speelden zij tweemaal een halfdurende compositie getiteld The Electrinas van Huba de Graaf. Op zeer oude synthesizers zoals, voor de specialisten, de Korg MS-20 en de Juno 60. Huba de Graaf heeft zelf een compilatie gemaakt van dit concert en die gaat u nu beluisteren. Dit is LP-duo met The Electrinas van de Nederlandse componist Huba de Graaf. Het is een live opname uit de Muzerijenhofzaal in 's-Hertogenbosch.

Een klankwereld op zich, die synthesizers. Dit was als kort intermezzo de The Electrinas van Huba de Graaf, gespeeld door LP-duo bestaande uit Sonja Lonker en Andrea Pavlovic op analoge synthesizers. Dit concert werd voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. We besluiten deze uitzending van Concertzender Live met het concert dat op zaterdagavond 9 november plaatsvond in de clubzaal van de Verkadefabriek. De bosse trots James Sue, ook wel bekend als Michel van Dinter, besloot een improvisatieavond met een unieke mix van tropicalia, hip-hop, ambient elektronica en nu jazz. Hij nam deze avond twee bijzondere gasten mee op zijn reis, namelijk de toetsenist Gideon van Gelder en de gitarist Rafael Vanoli. Het trio speelt het komende jaar een 13-tal in elkaar overlopende korte werken. Die gaan we nu straks horen. Het zijn ongeveer 4 minuten per track. En die zijn veelal geschreven door James Sue. We gaan luisteren naar James Sue, Gideon van Gelder en Rafael Vanoli.

Een applaus voor James Soo, ook wel bekend als Michel van Dinter, de toetsenist. Gideon van Gelder, keyboards en Rafael Vanoli op gitaar. Tijdens November Music 2013. Het concert in de clubzaal van de Verkadefabriek werd voor de concertzender opgenomen door Anton van Halderen. De opnames van de Festival November Music 2014 zijn vorige week gemaakt. De concertzender zal de opnames hiervan in de loop van 2015 uitzenden. Maar over 4 weken op 15 december kunt u nog luisteren naar de laatste opnames die we tijdens het Festival November Music editie 2013 hebben gemaakt. Dit was de concertzender met Concertzender Live. En Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de laatste van 12 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 10 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 28 concerten vastgelegd. Daaronder veel wereldpremières. Wij zonden vanaf januari tot en met december dit jaar in 4 wekelijkse programma's ruim 24 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag nog 2 bijzondere concerten. We beginnen met het zogenaamde documentary concert van Ensemble Senated en daarna vervolgen we met The Piano and the Flight Simulator door Ralph van Raat. En we eindigen met een aantal warm songs van Henry Vega. Eerst nu. Documentary Concert No. 1. Een portret van de Deense componist Bent Sørensen. Het eveneens Deense ensemble voor nieuwe muziek Senated wijdt een documentair filmconcert aan deze veelzijdige maker. Een geluidloze film over Sørensens dagelijks leven wordt begeleid door live uitgevoerde composities. In totaal worden 11 kamermuziekwerken uit de periode 1987-2010 gespeeld. Op onze website van de Concertzender kunt u het complete overzicht terugvinden. Wij gaan nu beginnen met The Lady of Shalott uit 1987. En over zo'n 40 minuten hoort u het 5e deel Phantasmagoria uit 2007. Phantasmagoria, ja, ik zeg het goed. U gaat luisteren naar het ensemble Senated.

En toen was er toch applaus. U luisterde naar 11 kamermuziekwerken van de Deense componist Bent Sørensen, uitgevoerd door Ensemble Senatet. En dit is de Concertzender Live met opnames gemaakt in 2013 tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Vorige maand vond alweer de volgende editie plaats in dit steeds beter bezochte festival. En de VPRO en de Concertzender maakten opnieuw en nu een 20-tal opnames. Deze zullen vanaf 12 januari 2015 worden uitgezonden. In het weekend van 9 en 10 november 2013 vonden er een 4-tal uitvoeringen plaats van een zeer opmerkelijk concert dat zo succesvol was dat er tijdens het Theaterfestival Boulevard in augustus 2014 nog een groot aantal reprises waren. We hebben het dan over het project The Piano and the Flight Simulator. Ralf van Raat kan niet alleen geweldig piano spelen, maar is ook een hartstochtelijk piloot. Het Maastrichtse muziekproductiehuis Intro in Situ heeft samen met de componist Florian Magnus Maier en Thomas Rutgers een spectaculaire muziekperformance uitgedacht. In deze performance zit Ralf van Raat achter de vleugel en bedient tegelijkertijd een vluchtsimulator. Het publiek kijkt mee op 3 grote projectieschermen en ziet niet alleen de cockpit, maar ook de omgeving. Van Raat draagt een pet met sensoren die het beeld laat bewegen. Klanken van de vleugel, de gesprekken met de vluchtleiding en het geluid van het vliegtuig maken allemaal onderdeel uit van de door Florian Maier geschreven compositie. Muziektechnoloog Thomas Rutgers kreeg het voor elkaar om de uit het pre-Windows tijdperk daterende vluchtsimulator te laten aansturen door de toetsen van de piano. Luistert u naar Ralf van Raat als pianist en als piloot. U kunt helaas niet op de schermen meekijken, maar u kunt wel luisteren naar The Piano and the Flight Simulator.

U hoorde, weliswaar zonder het bijbehorende beeld, de compositie, de piano en de vluchtsimulator van Florian Magnus Mayer. Het werd uitgevoerd door pianist en aviateur Ralf van Raat. Dit concert en het concert van Ensemble Senatet werden voor de concertzender opgenomen door Kees van de Wiel. Wij besluiten deze uitzending van Concertzender Live met opnames van een project dat ook tijdens November Music vorig jaar plaatsvond. Gezien de grote hoeveelheid concerten waren we niet in staat om hier opnames van te maken, maar we willen u de muziek toch niet onthouden. Tot slot dus van de laatste uitzending over November Music 2013 hoort u vanaf CD een aantal warm songs van componist Henry Vega. Ze worden uitgevoerd door Annette Spiegel, stem, en door Henry Vega zelf op Live Electronica. U hoort achtereenvolgens Sermon on Wings en Tergal Lopes, The Autotelic, Solar Set en tenslotte Sermon on Files en Vile Springs.

U hoorde vier Warm Songs van Henry Vega, uitgevoerd door Annette Spiegel en Henry Vega. De Warm Songs besloten 12 programma's met muziek van het festival November Music 2013 in 's-Hertogenbosch. Op 12 januari 2015 starten we weer met een nieuwe serie opnames, gemaakt door VPRO en Concertzender, van de editie 2014. U kunt de opnames van 2013 en veel jaren daarvoor voortdurend terugluisteren op het themakanaal November Music. En natuurlijk ook op de site van de Concertzender. En vergeet u niet de geweldige onlangs gelanceerde Concertzender-app gratis te downloaden van Google Play en de App Store. En of de App Store natuurlijk. U hebt dan alle muziekgenres handig gerangschikt op uw tablet of telefoon. Kees van der Wiel stelde de afgelopen 2 uur Concertzender Live voor u samen. En totdat ze echt helemaal afgelopen zijn, hoort u nog een laatste Warm Song van Henry Vega, gezongen door Annette Spiegel.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met het programma Concertzender Jazz Live. Voor het muziekfestival November Music 2014 stelde de organisatie een bijzonder gelegenheidstrio samen dat bestond uit de volgende muzici. De Turks-Duitse zangeres Esra Dalfidan samen met twee Nederlanders, namelijk alt-saxofonist Juri Honing en pianist Jeroen van Vliet. De overtuigende zanglijnen van Esra Dalfidan combineren prachtig met de onverschrokken sound van de saxofonist en het lyrisch spel van de pianist. De muzici hebben een roots in de jazz, maar in deze samenwerking komen zowel Oosterse als Westerse invloeden aan bod. Het repertoire bestaat uit origineel materiaal van de muzici zelf. Luistert u naar opname die we maakten op 16 augustus 2014 in de Toonzaal in Den Bosch.

Oh.

U heeft geluisterd in het Concertzender Jazz Live naar een trio bestaande uit zangeres Esra Dalvidan, saxofonist Juri Honing en pianist Jeroen van Vliet. Het concert vond plaats op 16 augustus 2014 in de Toonzaal in Den Bosch. Productie Kees van de Wiel. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En met het allereerste van een tiental programma's met live-opnames gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind van dit jaar in 4 wekelijks programma's zo'n 17 uur live-opnames van dit festival uit. Vanzelfsprekend beginnen we deze reeks met het openingsconcert dat op donderdag 6 november plaatsvond in een uitverkochte grote zaal van de Verkanefabriek in Den Bosch. Daar speelde de Philharmonie Zuid-Nederland een viertal composities van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het concert begon met een nieuwe versie van Roze Herten van de Nederlandse componiste en dichteres Rosalie Heers. Dat oorspronkelijk uit 2007 dateert, maar speciaal voor deze opening werd bewerkt. Oorspronkelijk is het werk geschreven voor 150 elektronische klanken en een 90-koppig orkest. In deze versie is de omvang van het orkest gehalveerd, maar de 150 elektronische klanken klinken nog steeds uit de synthesizer. Bespeeld wordt door Pascal Meijer. Het Middelnederlandse mythologische dier, de roze herten, wordt volgens de componisten uit de eeuwige slaap gewekt door de Occitaanse eenhoorn. Samen wandelen ze door de regen als de zon schijnt en er regenbogen aan de zilvergrijze hemel staan. Samen met zoemende spanningskabels en zendmasten bezingen ze tijd en wolken. Luistert u naar Roze Herten van Rosalie Heers door Pascal Meijer en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

Rozenherten van Rosalie Heers door Pascal Meijer op keyboard en de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Daarna volgde in het concert de wereldpremière van Redundance 40 van de Noorse gitarist en componist Stien Westerhuis. Improvisatie, avant-garde rock, neoclassieke klanken en gitaarvirtuositeit, aangevuld met de nodige effecten, vragen om aandacht in dit werk. Luistert u naar Redundance 40 van Stien Westerhuis met zang, effecten en gitaarspel door de componist en wederom de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers.

No Nights Dark Enough van de IJslander Valgeir Sigurdsson door de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Bas Wiegers. Onderdeel van het openingsconcert van het festival November Music, editie 2014. Het concert vond plaats in een uitverkochte grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. De opnames werden gemaakt door Kees van de Wiel. Voor de kunstmuziekroute op de laatste dag van het festival, zondag 9 november 2014, stelde Lunatree, het voormalige Lunapark, een speciaal programma samen. Instrumenten, stemmen, luidsprekers, analoge en digitale bewerkingen gaan een innig huwelijk aan in een non-stop half uur muziek. Met onder meer nieuw werk van Rafael Vanoni en Luc Houtkamp. Piet-Jan van Rossum en Arnold Marinissen maken een naakt werk dat zich beweegt onder en langs de andere werken. Speciale gasten zijn Rafael Vanoli op gitaar en Fedor Teunissen, wiens analoge synthesizer Micro Brute de naamgever van het concert is. Lunatree bestaat uit Jennifer van der Hart en Fanny Alofs zang, Lars Wouter van den Oudeweijer klarinet, Arnold Marinissen, slagwerk, Toon Bierman, piano en keyboards, Janneke van Prooyen, viool en Bens Hutsar, cello. Op concertzender.nl vindt u de titels van alle onderdelen van Micro Brute. Dit is Lunatree met Rafael Vanoli, gitaar en Fedor Teunissen op synthesizer. En de klankregie is in handen van Piet-Jan van Rossum.

Dit was Vier Studien zu einem Klarinettenquintett van Wolfgang Riem. Uitgevoerd door Jörg Wiedmann. Klarinet en het Ragazzi-kwartet bestaande uit Rosa Arnold en Janita Vriens, viool. Annemijn Bergkotte, altviool. En Kirsten Jensen op cello. De opname van dit spetterende concert werd voor de VPRO en concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Op zaterdag 8 november ging in de pleitzaal van de Muzerijen The End of Desire in première. Een compositie van de Ierse componist Ian Wilson, uitgevoerd door saxofonist Ties Mellema. Een ingrijpende sleutelgebeurtenis in het leven van Ties Mellema vormde de aanleiding tot deze monoloog. Mellema verloor enkele jaren geleden door een ongeluk zijn vermogen om met twee handen saxofoon te spelen. Maar door een stug doorzettingsvermogen en een liefdevol geduld heeft hij tegen alle verwachtingen in zijn vermogens weer opgebouwd. Zoals te horen is aan deze hoogst persoonlijke ode aan de kracht van de muziek. Dit alles werd onder regie van Jos de Kan gebracht in een decor van interactieve videoprojecties van Michel Voet. U hoort een radiobewerking van dit concert. Dit is de komende 50 minuten de wereldpremière van The End of Desire van Ian Wilson, uitgevoerd door Ties Mellema, saxofoons en live elektronica.

Het Kronos Quartet met Quartet No. 4 van Sofia Gubaidulina. De componiste was erbij tijdens de slotavond van November Music 2014. En ze gaf achteraf te kennen erg blij te zijn met deze bijzondere live-uitvoering. Tot slot van dit concert van het Kronos Quartet gaat u luisteren naar een drietal werken. Allereerst schuift harpiste Lavina Meijer aan voor de uitvoering van Ahem, een compositie van gitarist Bryce Dresner. Daarna volgt het zeer heftige Bombs of Beirut van de jonge Amerikaanse componiste Mary Koyumjan. De toegift is de traditional Tusentankar. Maar eerst dus het Kronos Quartet met Lavina Meijer in Ahem van Bryce Dresner.

fantasize about Lebanon before the civil war.

Was tot slot van het concert van het Kronos Quartet de toegift tussen Tankar, voorafgegaan door Bombs of Beirut. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar opname die Concertzender en VPRO maakte tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Op zondagmiddag, tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute, kon het publiek in de Grote Kerk in Den Bosch luisteren naar een heropvoering van een legendarische Nederlandse compositie. To You van Peter Schat werd voor het eerst uitgevoerd in 1973 en daarna nog zelden. Het werk heeft een spectaculaire bezetting van sopraan, 6 gitaren, 3 basgitaren, 4 piano's, 2 orgels en de 4 befaamde manshoge bromtollen. Aart Strootman, gitarist, componist en artistiek leider van FC Jongbloed, een ensemble bestaande uit leden van het Tilburgse Fontes Conservatorium, heeft dit project eindelijk van de grond gekregen. Voorafgaande aan To You klinken 3 korte werken van jonge Tilburgse componisten, geïnspireerd door de wonderlijke bezetting van To You. Luistert u achtereenvolgens naar Construction van Does Reling, La Guitarra van Samuel de Vries, Invocatie van Michiel Keulemans en tenslotte naar To You van Peter Schat. U hoort de sopranen Rianne Wilbers en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman.

people I love.

I am afraid of going mad.

To You van Peter Schat. Een applaus voor Rianne Wilbers, sopraan en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman. De opname werd gemaakt door Kees Sterrenburg in de Grote Kerk in Den Bosch. Op 9 november vorig jaar tijdens het festival November Music. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde het programma voor u samen. U luisterde naar de derde van 10 uitzendingen met live opnamen die we maakten tijdens het festival November Music editie 2014. Volgende maand op 6 april de volgende aflevering. Alle gegevens die vindt u uiteraard in de programmagids op concertzender.nl. En dan nog dit. Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de nieuwe concertzender radio app. Voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en makkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de Concertzender Radio App. Download hem nu gratis via de Google Play of App Store. Of kijk op concertzender.nl.

Dag, dames en heren. Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En het vierde van een tiental programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 18 uur live opnames van dit festival uit. Tijdens November Music 2014 was de fine fleur van de hedendaagse strijkkwartetten te horen en te zien. Naast het Kronos Quartet uit de Verenigde Staten, het Brodsky Quartet en het Arditti Quartet uit Engeland, het Quattuor Bozzini uit Canada, gaven ook het Doelen Quartet en het Ragazze Quartet uit Nederland acte de présence. Vanavond aandacht voor het concert van ons eigen Doelen Quartet. Omdat het concert tijdens het festival geplaagd werd door tijdgebrek en zodoende het complete programma niet kon worden gespeeld, grijpen wij terug naar een opname die een week later is gemaakt in de concertzaal van Tilburg. Daar stonden twee werken op het programma waarin dichter en componist Micha Hamel een belangrijke rol speelde. We beginnen met Nachtwerk uit 2013-2014 van de Nederlands-Griekse componiste Aspasia Naspoulou. Micha Hamel draagt zijn eigen tekst voor. Dit is het Doelenkwartet met Micha Hamel in Nachtwerk.

0: poging. Ofwel, die puntjes staan voor niets. Maar die puntjes staan daar toch? Wat is er?
1: Niks.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Wat?
1: Niks.
2: Niks, niks.
0: Niet niets? Dat is iets. Dus? Niets levert iets op.
1: Hou op, zeg.
0: Ga door. X. Kruisje. Niet X. Als gedicht. Maar ook als auteursnaam. En diens handtekening. Nou?
1: Nee.
0: Volgende poging.
1: Tromgeroffel.
0: Ja! Tegen alles. Echt tegen alles. Alles is echt te veel. Dat kan helemaal niet.
1: En balen.
0: Dan maar het meeste.
1: Bijna alles. Jammer zeg.
0: Men streeft, wil toch, zuiver ter afwending van een groot. We gaan beginnen!

nachtwerk. Er is blauw maagdenlicht en de gnomen zoeken troost. Late kluivers pendelen over de stroom en veerboten smelten achter hun toeters. Op het terrein van een scheepswerf ligt verscholen een smidse. Verlicht door kieren ovenrood, de poort geklonken dicht. Hier wordt een geheim instrument gemaakt dat van uiterst poëtisch leed de trilling meet en mogelijk kan doorzien. Smelt kroes giet een hoorn van goud, de zesde winding van katoen, van ivoor de even stemschroeven en 14 zwelkastjes van balsa hout. Vannacht glijdt aan lier omlaag in duikerklok de professor. Onder het blikkerende folie van de steenrijke binnenzee gaat diepst zijn onderzoek naar plaatsen van bitterzoet en edel smart. Uit de oogkas van een poppenhoofd schieten hoekig neonfiesjes af en aan. En nog verder slaan de naalden uit bij de gewelfde stilteslagen van een rog. Uren schommelt zachte lantaarn, tot onder neurie van gehoofddekseld mannenkoor de ketting ratelt in haar slakkenhuis terug. Roeierslaven halen de loden ankers op, weerloos gehoorzamend het meervoudig licht. Jonge turnsters slapen met hun coaches. De nacht spoelt half aan wal.

De muze is mijn gemeenste oudere zus. Nee, akeliger, haar 13 minuten later geboren twistzieke stiefzus. Wat doe jij in mijn schrift, naaktgeboren bakvis? Die om alles, oh, alles met mij ine mine mutte moet doen. En net als alle andere kinderen begin ik. Wat doe ik in mijn gedicht? Onwaarschijnlijke schelm. Begin ik met mezelf en ontplof wanneer zij altijd wint. Wat moet dat in mijn boek? Oliedomme spionnen. Zal ik ooit haar voor laten gaan? Eindig ik? Wat stopt zij in mijn mond? Woord geworden vlees. Eindig ik als baas

arbeid. Hedenavond monkelt somber op zijn klarinet de komiek. Honds jankt hij de ladders in de achtergelaten kous van zijn mop. Waarom? Afgedragen acrobatentrico's wapperen aan buiken van waslijnen. In naburige kroegen bonken zatte zotten hun kroezen op tafels onder het razend en ruw over tieten zingen. Tot een lawine van opstoppers alle helders in welke gedachte ten grave dragen zal. Daarom niet. Luister goed. Toen avond aan avond de joelende verzoeken om onderbroeken omlaag te roetsen en rinkelend emmers vol witkalk om te kukelen hem dwongen tot stommetje spelen in de zaagkast van de illusionist, spookte ze door zijn woonwagen op zoek naar zijn niet bestaande familiegoud en stuitte in het stinksokken donker op een kunstleren koffertje waaruit droog 5 houten stukken rolden die de stuntelige divegge aangaapten vanaf de vloer. En na meer dan een moment dat ze steenkoud haar levend standbeeld werd, knielt ze nieuwsgierig naar de wonderlijk beslagen houtpijpen en streelt het gladde grenadilla in de zilverplas van de maan door het raam. Het klepperwerk siddert bij de aanraking van haar bleke hand. Haar hartpomp slaat naar 180 en flop, daar valt haar slappe pet op de grond. Een cascade van platina krullen gutst omlaag. Krek, daar kwam met zijn snoet vol struif, tuinslang uit de broek, zaagsel in zijn haar en geurend naar groene zeep, juist op tijd van zijn dienst, de pisang, onze artiest. In het tegenlicht van de deuropening glimmen zijn monstrueus bolle schoenenneuzen en zijn rode sokken soppen krakend na. Hij zwijgt, zij trilt, oranje kroespruik, wijst de nachtbraakster een stoel, doet 2 stappen en knielt op de planken neer. Pakt de delen bijeen en schroeft ze zorgvuldig tot een instrument. En uit een plattig doosje vist hij een rietje, monteert het bovenop, likt het kalmpjes aan en ademt in. Uit de ruis van zijn piep groeit smalend een pestilent hijgende toeternoot. Een zaagtand die zwalkt van snik door kelk tot opsteekt een kippenvelmakende bries die giert en ronkt en wild groeit tot een drieste storm die de gejurkte familie woudruizen. Het is niet waar, het is de circus tent. Doet kapseizen, 3 tukkende tijgers vermorselend, het voorwerpelijk bloeien van een koppel geschampte nijlpaarden ontketend, zielen van zeehonden dooft en bruut per 4 paardenbenen knakt. Het helrood gejakte aapje met zijn dansmeestersviool stuit het aan zijn tuigje en tiert en krijst en krast op het schoolbord van de nacht, tot zijn laatste schreeuw doorsnijdt de bulder van de wind die mept en golft en scheuren van boeren laat in de alomdonderende kolder van rondvliegende requisieten waarin dakpannen, bloempotten, kinderkorfjes, aangeklede poedels, albino konijnen, koorddansers fietsen achterna razen en witte plastic frietpakjes voor immer en eeuwig van hun vrolijk getande 3 tandjes gescheiden worden. Op haar stoel luistert de inbreekster met een scheefjes hoofd en een vinger aan de slaap. Als uit haar ooghoek ten slotte dan een druppel welt, kapt de speelman af zijn ademstroom en sluit zijn groene ogen langoureus. Binnen de seconde slurpt de wind zichzelf terug de luchtpijp in. Het mangat dat het licht inzuigt als ware het pupillenzwart. Diepe zucht. In stille stukken wordt de cilinder geknakt en tussen het veloer te slapen gelegd. Het torenhaantje kwam tot zijn enkels in het liefdesvocht die nacht. Iedere conversatie een quiz. Op de simpele vraag: wie maakt de patronen in het kokosbrood? Martin de Vries. Op de kindervraag: weet jij hoe de eindbaas van Wereld 6 eruit ziet? Op de dagelijkse vraag: hoe gaat het nou? Goede vraag. Maar
Helaas gaat je dat niets aan. En zie je niet dat er een klein microfoontje op mijn wang zit geplakt? Op de moeilijke vraag, welke gemoedstoestanden bedoel je precies? En waar houden ze zich doorgaans schuil? Kom ik op terug. En trouwens, volgens mij ben ik niet de persoon en ook ben ik bang dat... kun je dit even kort in een mailtje zetten? Op de pijnlijke vraag, hoe bewijst een man als jij dat hij leeft, leeft en bestaat? Mijn burgerservice nummer op mijn levensverzekering polis, de hand op de kont van mijn wijf en de nachtkus op het voorhoofd van mijn zoon. En? Op de kunstzinnige vraag, is een onderzeeër ook een duikboot? Maar natuurlijk! Applaus!

krassen en stippen. Viltstiftgewoel. Koppoters naast een puntdakhuis. Maanraketten, draken, haaien. En dan zwabberige blokletters in spiegelschrift. Aan elkaar oefeningen. En na maanden schoonschrift. En nog vele, vele jaren. Maken het aannemelijk dat er iemand op zoek is naar zijn eigen stem. En daarbij hoopt ooit een pizzie gevleugeld te raken. Maar dan, midden in wat boeren noemen het oogstseizoen, valt het stil. Blijft het leeg op het speelveld van het vers aangemaakte document. Het is de pijn van de schelp die open moet om de parel eruit te laten, zegt de therapeut. Een burger met een blanco blik, die gozer. En dus? En dan? En dus dan de man die dit denkt? Dus simpelweg beginnen met het leesplankje met woorden die slechts op één manier kunnen klinken? Een doos balpennen aanschaffen en een stroom van spinsels op een behangrol laten neerdalen en het neo-neo-neo-blablablaïsme noemen? Een handschrift van moddervette letters ontwikkelen die clandestien op tramhokjes en afgerangeerde treinstellen moeten worden gespoten? Uit de zetel komen en dat gaan doen? En wat moet de wereld zo lang? Want ja... Intussen schrijdt de tijd met loden voetstap verder. QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Intussen fluiten de merels er hitsig op los. QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Intussen wordt de koffie koud. Intussen... QWERTY, uiop, schuilt de beitel in het marmer voor de hoon van de hongerige goden.

stokoud, in gebeeldhouwde pose, terwijl de kwikdruppels in mijn hoofd weer aaneen vloeien tot de enkele glimknikker die ik mijn ik noem, ontwaak ik in de dobberende boot die weekdag heet. Lichtstralen maken ingewikkelde vlekken op het dek en heftig moet ik bijstellen van gifgroene stuiterballen via zwarte rafels naar de hoogwaardige revolutie waarmee de dag mijn dode masker aan gruzels hakt. In de razernij van haastig naar elkaar hakende zintuigen ontwaar ik een tot stilstand komend geschuifel van twee blauwoogige zoogdieren met matgouden kuikenkapsels die met hun gekke handjes beginnen te frunniken aan de Nurkse wanorde waarin die omgevallen etalagepop. Mama slaapt nog, jongens. Ze is niet boos, niet dood, nee. Ze slingert aan een wand van het piratenschip door biljoenen kakkerlakken achterna gezeten omdat ze een heilig waterhoofd de bons gaf of zo. En misschien doorzweeft ander knorrig of ijdels haar gedachten. Maar wie zou er niet zo onschuldig mooi willen liggen, zodat er hoog nodig opgestaan moet worden om gedichten te componeren die prachtig over grafkransen van klaprozen voor zeepaardjes in stadsaquaria moeten gaan? Moment. Gedrieën. Aan de rand van het bed staan we op de proper geboende brug van een oceaanstomer. Een witte. De zonnebal fonkelt honderdvoudig in de armaturen en de koperen handgrepen van de navigatie-instrumenten. Ik, kapitein met gepomadeerde snor, de eerste en tweede stuurman, kabels van nekspieren, bruin verbrande kraaienpootjes onder de petrand, genieten met geheven kinnen van de windstilte op de Pacific. Nu de boeg gelijkelijk knipt, de onzichtbare linten van datumgrens en evenaar. In een waas van turquoise neigen we tot salueren. Onze goudbestikte pyjama's blinkend in de ochtendzon.

Applaus voor Nachtwerk. Een gedichtencyclus van Micha Hamel, op muziek gezet door Aspasia Nassopoulou en uitgevoerd door het Doelenkwartet en Micha Hamel zelf. Het tweede werk, Nous deux, is een compositie voor sopraan en strijkkwartet van Micha Hamel op teksten van Paul Éluard. Dit werk is een imposante ode aan de liefde in 8 delen. Dat nu voor het eerst integraal wordt uitgevoerd. U hoort de komende 40 minuten sopraan Renate Arends en het Doelenkwartet, bestaande uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello. Dit is Nous deux van Micha Hamel.

Live vanuit de grote zaal van de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch. Dat was achtereenvolgens The Apple Orchard of Sacmoezavank en daarna Road Song door het Tigran Hamasyan Trio tijdens The Colors of Improvisation Night van November Music 2014. Tot slot van deze uitzending kunt u nog luisteren naar Kars, het slotnummer van het concert dat Tigran Hamasyan. Het nummer The Grid houdt u nog van ons te goed. Dit is Kars door het Tigran Hamasyan Trio.

En dat was tot slot van deze vierde van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014 Kars door het Tigran Hamasyan Trio. Bestaande uit Tigran Hamasyan piano en stem en Sam Miné bas en Arthur Knatek drums. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 4 mei, gaan we verder met de opnames die we de afgelopen november tijdens het Festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live en het vijfde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd en daaronder veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot het eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 18 uur live-opnames van dit festival uit. Kort geleden nog kreeg het Amerikaanse jazz-trio The Bad Plus prachtige recensies naar aanleiding van hun concert in het Bimhuis op 17 april. Maar The Bad Plus stond ook al tijdens het November Music 2014 tweemaal met groot succes op het podium. En vanavond gaat u naar deze beide concerten luisteren. Over een uur hoort u The Bad Plus samen met de Nederlandse gitarist Anton Goudsmit. Maar we beginnen met het concert dat het trio op 7 november gaf in de intieme clubzaal van de Verkadefabriek. Zonder veel commentaar van onze kant, want daar zorgt bassist Reed Anderson zelf wel voor. Luistert u het komende uur naar The Bad Plus, bestaande uit Ethan Iverson, piano, Reed Anderson, contrabas en David King, drums. En dit is om te beginnen Pound for Pound.

Dit was tot slot van deze 5e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014, dat in november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Een integrale opname van het concert van het trio The Bad Plus. En The Bad Plus werd vergezeld door Anton Goudsmit, gitaar. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en Concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma met veel plezier voor u samen. Volgende maand op 1 juni gaan we verder met de opnames die wij afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. U hoort het zesde van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van het festival uit. En we doen dat tot het eind van dit jaar. Vandaag twee concerten uit de clubzaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Zo dadelijk het concert van Frans von Cossi Quintet met Schenkspeler Wu Wei. Maar nu eerst de intense belevenis van een non-stop piano recital van pianiste Saskia Langhoorn. Ze brengt in een bijzondere setting met de vleugel centraal in de clubzaal de uitvoering van Dances and Canons van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore. Dances and Canons dwingt de aandacht van de luisteraar op een bijna hypnotische wijze af. Verfijnde, gelaagde, kaleidoscopische pianoklanken die op een verrassende wijze verschuiven. De grote lichtschijf die boven de vleugel hangt, werpt een onaards, steeds veranderend licht op de pianisten. En als u geen genoeg kunt krijgen van deze muziek, dan kunt u ook nog naar de cd-winkel, want het complete werk is vorig jaar uitgebracht op het gerenommeerde ECM-label. Luistert u het komend uur naar de live-uitvoering van de cyclus Dances and Canons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn.

Dances and Cannons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn. Een door de concertzender in samenwerking met de VPRO gemaakte live-opname tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Bij een ander concert in de clubzaal van de Verkadefabriek vond een ontmoeting plaats tussen Oost en West. Het Frans von Cosi Quintet speelde samen met de Chinese Sheng-speler Wu Wei, als ik het goed uitspreek. Het quintet beet het spits af. Dit is Along the River, een compositie van Frans von Cosi.

Applaus voor Along the River, een swingende compositie van Frans von Cossi, uitgevoerd door de componist en zijn quintet. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opname van het festival November Music 2014. Na de zojuist gehoorde introductie voegde de Chinese sheng-speler Wu Wei zich bij het ensemble. Een sheng is een traditioneel Chinese mondharmonica, ook wel omschreven als de oudste mondharmonica ter wereld. Wu Wei speelt niet alleen geïmproviseerde muziek, maar heeft ook veel hedendaagse composities in première gebracht. Luistert u achtereenvolgens naar twee composities van Frans von Cossi, The Salt Companion en Anima.

Dit was het Arditi Quartet met een uitvoering van het zesde strijkkwartet van Georg Friedrich Haas. Tot slot van het concert van het Arditi Quartet klonk een zeer recent werk voor sopraan en strijkkwartet van de Amerikaanse componist John Zorn, die sinds de jaren 70 is uitgegroeid tot keizer en spil van de downtown improvisatie scene in New York. Met als centrale plaats de concertplek The Stone en het cd-label Tzadik. Overigens was John Zorn 4 dagen de centrale gast tijdens de opening van muziekcentrum De Toonzaal in het voorjaar van 1999. In Pandora's Box is een virtuose heldenrol weggelegd voor sopraan Sarah Maria Soon. Veel laat John Zorn niet los over zijn compositie. Het is dus aan de luisteraar om deze doos van Pandora te openen en te ontrafelen. Dit is Pandora's Box van John Zorn door het Arditi Quartet met sopraan Sarah Maria Soon.

Dat was het stuk Pandora's Box van John Zorn, uitgevoerd door het Arditi Quartet. De opname van dit concert werd gemaakt door Kees van der Wiel. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Nog voor de officiële opening van het festival werd met het nodige muzikale vertoon in de Willem II-fabriek de nieuwe installatie Bone China van de Australisch-Nederlandse componiste Kate Moore geopend. Helemaal aan het eind van dit programma hoort u de installatie zoals hij tijdens het festival te horen was, inclusief de gitaar van Pete Harden. Maar we gaan eerst aaneensluitend luisteren naar drie werken die tijdens de opening werden uitgevoerd. In Synthesia's Suite hoort u violist Joseph Puglia samen met Electronica en de installatie van Kate Moore. Daarna speelt Joseph Puglia samen met Slagwerk Den Haag het werk Heather. En tot slot speelt Slagwerk Den Haag samen met de installatie het werk Fern. Luistert u naar drie werken van Kate Moore door Joseph Puglia en Slagwerk Den Haag.

Dit was tot slot van deze 7e van 10 uitzendingen over het Festival November Music 2014 Fern door Slagwerk Den Haag en de installatie Bone China van componiste Kate Moore. De opnamen van dit concert werden op 6 november in de clubzaal van de Verkadefabriek voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 3 augustus, gaan we verder met de opname die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. Tot het eind van de uitzending van deze concertzender live hoort u een opname van de installatie Bone China van Kate Moore, zoals die klonk voorafgaand aan de opening. Piet Harden voegt hier een gitaarpartij aan toe.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En het achtste van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, waaronder veel wereldpremières. We zenden vanaf nu tot eind dit jaar in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelde veel beroemde strijkkwartet tijdens het November Music. De concerten van het Arditi Quartet, het Kronos Quartet, het Nederlandse Doelenkwartet en het Regazze Quartet zijn de afgelopen maanden al uitgezonden. Vandaag staat het concert van het Engelse Brodsky Quartet in het Noord-Brabants Museum op het programma. Plus een deel van het concert van Nieuw Amsterdam Spijl in de Muzerijen en een restje van het concert van Tigran Hamasyan in de Farkadefabriek. Maar we beginnen met het concert dat het fameuze Brodsky Quartet op 8 november gaf in de Statenzaal van het Noord-Brabants Museum. Op het programma werken van Panufnik, De Raaf en Shostakovich. Het concert werd geopend met een kort werk van de Poolse componiste Roxana Panufnik. Brodsky speelt het eerste deel, O tu Andrzej, uit Memories of My Father, gecomponeerd in 2013. Dit deel draait om een bewerking van Gesualdo's motet O vos Omens. En het is een hommage aan de vader van de componist, Andrzej Panufnik. Gaat u luisteren naar het Brodsky Quartet.

Het Brodsky Quartet vervolgde het programma vorig jaar met de wereldpremière van strijkkwartet nummer 2 van de Nederlandse componist Robin de Raaf. In dit opdrachtwerk van November Music wilde de Raaf compleet nieuwe postconstructivistische horizonten verkennen. De Raaf zegt hierover: een strijkkwartet is een van de mooiste ensembles om voor te componeren. De uitdrukkingskracht van de individuele instrumenten tezamen is zo ongelooflijk groot dat het soms de uitdrukkingskracht van een orkest overschrijdt. Welnu, luistert u naar de première van dit strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Brodsky Quartet. En dat bestaat uit Ian Belton en Daniel Rowland, viool, Paul Cassidy, altviool en Jacqueline Thomas, cello.

U hoort het strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf. Een werk uit 2014. Het werd uitgevoerd door het Brodsky-kwartet. Aan het eind van hun concert klonk een werk dat eigenlijk te gedateerd was voor een hedendaags festival als November Music. Maar het vijfde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich uit 1952 is alleszins het beluisteren waard. En Brodsky is dol op de muziek van Shostakovich en heeft deze niet zo lang geleden integraal op cd gezet. Volgens dagblad The Herald is het een ontzagwekkende muzikale ervaring. Dit is het Brodsky Quartet met het strijkkwartet nummer 5 van Dmitri Shostakovich.

U hoorde werk van twee Nederlandse componisten. Van Janko Verduin, Kaleidophonia 2 uit 2014... en van Arthur van der Kuip, Chichurare, ook uit 2014. En beide werken werden uitgevoerd door Nieuw Amsterdam Spijl. En dat bestaat uit Lars van den Auerweider, Bas Klarinet, Dorian Koek, Fagot, Helene Hulst, Viool, Mick Sterling, Cello, Astrid Haring, Harp, Gerard Bouwhuis, Piano en Guus Dijkstra hoorde u in het werk van Janko Verduin op draaiorgel. Het werk van Reza Namavar voor Nieuw Amsterdam Spijl en draaiorgel houdt u van ons te goed tot de volgende uitzending op 7 september aanstaande. De opname van dit concert in het atrium van de Muzerijen in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We hebben nog een kwartiertje en daarin kunt u luisteren naar een overgebleven deel uit het concert van Tigran Hamasyan Trio dat op 8 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. U kunt gaan luisteren naar The Grid, gespeeld door het Tigran Hamasyan Trio dat bestaat uit Tigran Hamasyan zelf op piano, Sam Minet bas en Arthur Natek drums.

Dit was tot slot van deze 8e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Tigran Hamasyan en zijn trio. Zij speelden The Grid. De opname van dit concert werd op 6 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames in dit uur en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 7 september, gaan we verder met de opnames van het festival November Music editie 2014. Tot slot hoort u nog een stukje van Tigran Hamasyan en zijn trio. Drip Life in Yerevan.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de negende van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daaronder veel wereldpremières. We zenden tot en met november in maandelijke programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelden veel beroemde strijkkwartetten tijdens November Music. En de concerten van het Arditi Quartet, Kronos Quartet, Brodsky Quartet en het Nederlandse Doelen Quartet en Ragazze Quartet hebt u al gehoord, ze zijn de afgelopen maanden uitgezonden. Maar vandaag staat het integrale concert van het Canadese Quatuor Bozzini en de première van Hammer Music van Peter Adriaans op het programma. Plus nog een overgebleven deel van het concert van Nieuw Amsterdam Spijl in de Muzerijen. Er staat dus nog een heleboel muziek op u te wachten. We beginnen met het concert van Quatuor Bozzini op 8 november. Ze gaven het in het muziekcentrum De Toonzaal en op het programma werken van Rosalie Heers, Frederik Nijrink en Mark Sabat. Het concert werd geopend met de première van Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Nadir voor strijkkwartet en elektronische klanken is het tweede strijkkwartet van Rosalie Heers en het kan gezien worden als een soort antwoord op haar eerste strijkkwartet, het Zenit uit 2010. Maar tegelijkertijd is het ook een tegenhanger. Bozzini neemt ons mee op zijn reis door bewegende schaduwen en donkere tinten, door het onzichtbare, verborgen innerlijke leven van de sferen en door het binnenste van het heelal. Dit is Nadir van Rosalie Heers door Quatuor Bozzini.

Applaus voor een nadier van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Opname uit november vorig jaar tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Quattuor Bozzini vervolgt het programma met Gestalt 10. Een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Nijrink. Het is het tiende en laatste werk uit de reeks Gestalt. En net als in alle andere delen uit deze cyclus wordt er in de opstelling kleine manipulaties aangebracht om zo tot andere verhoudingen tussen de instrumenten te komen. En dit zorgt ervoor dat de traditionele strijkkwartetformatie wordt omgebouwd tot een werk voor altviool, als quasi-solist begeleid door twee violen, en een cellopartij als schaduwstem. En ik zeg schaduwstem omdat de celliste met haar rug naar het publiek zat gekeerd. Luistert u naar Gestalt 10 van Frederik Nijrink, uitgevoerd door het Quattuor Bozzini. Dat bestaat uit Clemens Merkel en Erik Carlsen, viool, Stefanie Bozzini, altviool, en in dit werk, met de rug naar het publiek, Isabelle Bozzini, cello.

Gestalt 10 hoorde u van Frederik Nijrink. Live opname uit november 2014 in 's-Hertogenbosch. Tot slot van het concert van Quattuor Bozzini klinkt Euler Let His Spiral Scenery van de Canadees-Duitse componist Mark Sabbat. Dit vijfdelige werk is het derde in een lopende reeks van strijkkwartetten waarin de muzikale implicaties van een expliciet genoteerde intonatie worden onderzocht. Aldus de componist. En de titel refereert aan het door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler in de 18e eeuw ontdekte tweedimensionale diagram dat de deelverzameling voorstelt van een harmonische ruimte. Nou, ik hoop dat u begrijpt wat dit inhoudt. U kunt het in ieder geval gaan horen, namelijk het Quattuor Bozzini voert het uit. Het Euler Lattice Spiral Scenery van Mark Sabbat.

U hoorde Euler Lattice Spiral Scenery van Mark Sabbath. Een opname die gemaakt werd in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender door Kees van de Wiel. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Op zaterdag 8 november werd er een draaiorgel naar binnen gereden in de muzerijen. In het atrium werd namelijk een concertprogramma uitgevoerd voor kamerensemble en draaiorgel. Vorige maand hebt u al twee werken gehoord. Nu aandacht voor de première van De Verschijning van de Zeven Manuela's van de jonge Nederlandse componist Reza Namavar. Deze leerling van Louis Andriessen paart een doorwrochte technische beheersing aan inventieve, licht absurde humor. Reza Namavar zegt over zijn nieuwe werk: ik gebruik zeven stukjes die ieder op hun manier een dialoog met het draaiorgel aangaan. Aan het begin wordt steeds één van de zeven Manuela's geïntroduceerd. In het middengedeelte blijven de stukjes allemaal haken en worden steeds herhaald. De dialoog met het draaiorgel wordt nog intenser en het lijkt alsof de muziek niet wil opschieten. Totdat na Manuela nummer 7 het draaiorgel er helemaal vandoor gaat. Op het einde komen de zeven Manuela's nog allemaal even langs, voordat de coda start. U kunt het gaan horen, want Nieuw Amsterdam Spel gaat het werk spelen. De leden van het ensemble zijn Lars van den Oudeweijer, klarinet, Dorin Koek, fagot, Helene Huls, viool, Mick Sterling, cello, Astrid Haring, harp en Gerard Bouwhuis, piano. En Guus Dijkstra bedient het draaiorgel De Dulciaan. Dit is De Verschijning van de Zeven Manuela's van Reza Namavar.

U luistert naar de Concertzender met een live opname uit november 2014 van De Zeven Manuela's van Reza Namavar. Een opname die gemaakt is tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Op zondag 9 november ging tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute in de Matserzaal van de Verkadefabriek het werk Hammer Music van de Nederlandse componist Peter Adriaens in première. En hoewel je het in eerste instantie misschien niet zou denken, hebben piano en slagwerk veel gemeen. Immers, in de piano worden de snaren aangeslagen door vilten hamertjes. Bekende componist John Cage maakte in het verleden al gebruik van dit gegeven en zijn zoektocht leverde tal van nieuwe mogelijkheden op. De wereld van pianohamers zou na Cage nooit meer hetzelfde zijn. Slagwerk Den Haag en Ralf van Raad voorzien de percussieve kant van de piano van nieuwe invalshoeken met de compositie Hammer Music van Adriaens. De luisteraar wordt verrast door de eindloze mogelijkheden. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als de snaren worden losgekoppeld van het klavier en verbonden met andere klank- en geluidsbronnen? U kunt het gaan horen in Hammer Music van Peter Adriaens door Ralf van Raad, piano en Slagwerk Den Haag. En dat bestaat uit slagwerkers Fedor Teunissen, Joey Marijs, Niels Meliefste, Pepe Garci, Enric Monfort en Ryoko Imai.

En dat applaus, dat klonk voor Hex. De opnametechnicus ter plekke was Kees van der Wiel. En de opnames zijn gemaakt, dus zoals ik net zei, bij de November Music in Den Bosch. Maar ook bij de Rotterdamse Operadagen op 30 mei van dit jaar. En daar is een mix van gemaakt door Sander Caron. Hex. Op 7 november was de vloer van de grote zaal van de Verkadefabriek gevuld met een enorme hoeveelheid slagwerkinstrumenten. Genoeg voor 8 slagwerkers, voor 2 zangeressen en een fluitiste. Voor een uitverkochte zaal speelde Slagwerk Den Haag het klassieke Drumming van Steve Reich, een werk uit 1971. In Drumming werkt Reich zijn principe van de facing op sublieme wijze uit. Muzikale patronen komen samen en waaieren ongemerkt uiteen, waardoor er een hypnotiserende klanktapijt ontstaat. Luistert u naar de stemmen van Ginette Puilaert en Pauline Dolaert? Felicia van den Eind fluit en Slagwerk Den Haag, bestaande uit Fedor Teunissen, Pepe Garcia, Niels Meliefste, Joey Marijs, Antonio Perna Garcia, Marianne Soroka, Sergi Sempere en Vitali Medvedev slagwerk. Dit is meer dan een uur. Drumming van Steve Reich.